zijn. Ik werd een brul. Ik zag de held dood die ik kan zijn. Ik zag hem tot haat. Ik zag mij.